0: internet fiber connection. Yes, there are a huge possible internet fiber connection. 05.
1: If the same community has information servers, the average wind direction is 0.67 degrees. The wind speed of same community head is 5 knots, gusting 11 knots. Message end.
0: Ik heb een beetje een schaduwbox gekregen.

0: Kopieke en jou moet gaan wachten om een voor jou van bod. En mag je aan bod?
1: This is Spain Calliope Heads Information Service. The average wind direction is 3.09 degrees. The wind speed at Spain Calliope Heads is 9 knots, gusting 10 knots. Message ends.